Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: 12 in 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goeienacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens de aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: studio@2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goeienacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij

0: Vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
1: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
1: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking. Dit is...

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedemorgen.

0: aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden.
1: En dit was het radionieuws op 2FM.
2: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
2: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder

0: één keer voor hoe het moet.
1: What's up, familia? This is Daddy Yankee.
2: Hey, I'm Mateo.
3: Hiya, this is George Ezra.
4: Yo, we're Lucas and Steve.
5: Hey, this is Ava Max.
0: Dit is 2FM Hits.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. Vanochtend is er vooral in het noordoosten lange zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.
1: En tot zover het nieuws op 2FM.
2: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
3: Give it up!
2: 2FM.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. PVV-afsplitser Gidi Markesauer moet van premier Rob Jette steviger afstand nemen van zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Een 53-jarige ijsagent is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het nieuws op 2FM.
0: Frank van der Klucht.
2: Goedemorgen.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. PVV-afsplitser Gidi Markussauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markussauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.
3: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation. 2FM.

0: snel.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen. PVV-afsplitser Gidi Markussauer moet van premier Rob Jette steviger afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: studio@2fm.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het nieuws op 2FM.
0: Frank van der Klucht.
1: Goedemorgen.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten.

dit zijn de headlines uit het nieuws. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het nieuws op 2FM.
0: Frank van der Klucht.
2: Goedemorgen.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een met ebola besmette Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Your pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer. Smash Mouth. Sheryl Crow. Blink 182. Three Doors Down. The Goo Goo Dolls and The Fray.
4: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Check it op 2FM.nl. Het is 10 uur.
5: Dit is het nieuws op 2FM.
0: Frank van der Klucht.
5: Goedemorgen.
0: 2FM Hits. Nieuws.
5: In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.
6: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
7: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Een met ebola besmette Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten lange zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het nieuws op 2FM.
0: Frank van der Klucht.
2: Goedemorgen.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Bij een woningbrand aan de Kerkstraat in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en rukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is ook een NL Alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes voor sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Vanmiddag verandert het weerbeeld door komst van een regengebied. Er valt voornamelijk lichte regen onder de bewolkte hemel. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium.

dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een woningbrand aan de Kerkstraat in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond door een doorgesmolten gasleiding. Aanbevelingsalgoritmes van sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Het weer nog. Vanmiddag verandert het weer wel door komst van een regengebied. Er valt voornamelijk lichte regen onder de bewolkte hemel. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: studio at 2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiftes tegen Tweede Kamerlid Gidi Markessauer ontvangen. Het gaat over zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Vorige week zei Markessauer voor de camera dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De aangevers vinden dat die uitlatingen aanzetten tot geweld en haat. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes beoordelen. Vorige week woensdag is op het Spaanse eiland Ibiza een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had 56.000 ecstasypillen en een kleine 50 kilo ketamine bij zich. De Rotterdamse politie heeft ondertussen een loods doorzocht die op naam van de gearresteerde man uit Den Bosch staat. In de loods werd ruim 100 kilo MDMA en ook 1000 kilo grondstoffen voor de bereiding van drugs gevonden. In de loods was een 33-jarige man aanwezig, ook hij is aangehouden. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het tot donderdag oefeningen houdt met het nucleaire arsenaal. Daaraan doen ruim 64.000 militairen mee. Er wordt onder meer geoefend met het lanceren van ballistische en kruisraketten. Ook buurland Belarus zou meedoen aan de oefeningen. Rusland gebruikt Belarus als uitvalbasis voor zijn strijdmacht en zou een deel van zijn nucleaire arsenaal daar hebben gestationeerd. Oekraïne is woedend over de oefeningen en spreekt van ongekende provocatie voor de wereldwijde veiligheid. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidenwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiftes tegen Tweede Kamerlid Gidi Markessauer ontvangen. Het gaat over zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes beoordelen. Vorige week woensdag is op het Spaanse eiland Ibiza een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had 56.000 ecstasypillen en een kleine 50 kilo ketamine bij zich. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het tot donderdag oefeningen houdt met het nucleaire arsenaal. Daaraan doen ruim 64.000 militairen mee. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidenwind wordt het 13 tot 17 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 1 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Er is door vakbond FNV een meldpunt voor de beveiligers op Schiphol geopend die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. De vakbond wil met het meldpunt problemen, ervaringen en signalen binnenhalen om te kijken waar de beveiligers tegenaan lopen. Op dit moment is het chaos op de werkvloer van Schiphol. De luchthaven werkte altijd met 5 beveiligingsbedrijven, nu zijn dat er nog 3. Gisteren ontstonden door de nieuwe werkwijze in verschillende vertrekhallen lange rijen en misten passagiers hun vlucht. Volgens de advocaten van de 53-jarige Saïd R. heeft de EBI in Vught meegeluisterd naar de gesprekken die zij met hun cliënt hebben gevoerd. Eind april kwamen de advocaten erachter dat de gesprekken op de gang te horen waren geweest. Zij hebben de EBI om uitleg gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen. R. kreeg eerder een levenslange gevangenisstraf en zou vandaag mogelijk een verklaring afleggen over de moord op Ranko Shekish in 2016. Dat gaat niet door omdat de advocaten dit niet met hun cliënt hebben kunnen voorbereiden. Een rechter in het Belgische Dendermonde heeft de nog altijd voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos tot 8 jaar celstraf veroordeeld. Dit vanwege een drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Daarnaast heeft Jos Leidekkers een boete van €80.000 en een havenverbod van 10 jaar gekregen. De rechter gaf zijn handlangers celstraffen tot 10 jaar, boetes en ook een verbod voor de Antwerpse haven. Bolle Jos zou in Sierra Leone wonen en ook Nederland doet verwoede pogingen hem uitgeleverd te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. In het zuiden van Spanje zijn bij een schietincident zeker 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Spaanse krant El País. Er zouden 4 zwaar gewonden zijn gevallen, onder wie 2 kinderen. Nadat de dader eerst op de vlucht was geslagen, heeft hij zichzelf aangegeven op het plaatselijke politiebureau. De 2 overledenen zijn zijn ouders en 1 van de zwaar gewonden is zijn 7 maanden oude zoontje. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidenwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium. Zon

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Er is door vakbond FNV een meldpunt voor de beveiligers op Schiphol geopend die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. De vakbond wil met het meldpunt problemen, ervaringen en signalen binnenhalen om te kijken waar de beveiligers tegenaan lopen. Volgens de advocaten van de 53-jarige Saïd R. heeft de EBI in Vught meegeluisterd naar de gesprekken die zij met hun cliënt hebben gevoerd. Een rechter in het Belgische Dendermonde heeft de nog altijd voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos tot 8 jaar celstraf veroordeeld. Dit vanwege een drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. In het zuiden van Spanje zijn bij een schietincident zeker 2 mensen om het leven gekomen. Nadat de dader eerst op de vlucht was geslagen, heeft hij zichzelf aangegeven op het plaatselijke politiebureau. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidenwind wordt het 13 tot 17 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Your pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink 182,
5: Three Doors Down,
6: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
7: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Tickets op 2FM.nl. Het is 2 uur.
8: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
8: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
8: Vorig jaar heeft de Nederlandse Loterij, bekend van onder andere Lotto, Staatsloterij en Toto, 8 miljoen euro verlies geleden. In 2024 maakte de kansspelorganisatie nog 31 miljoen euro winst. Volgens eigen zeggen is de kansspelbelasting de belangrijkste reden voor het verlies. Vorig jaar werd er voor 5,1 miljard euro bij de spellen ingelegd. De omzet kwam uit op 681 miljoen euro... waarvan 200 miljoen euro in de laadjes van de Nederlandse staat, sportkoepel NOC-NSF en verschillende goede doelen terechtkwamen. De regeling dat toeristen visumvrij voor maximaal 60 dagen Thailand mogen bezoeken komt te vervallen. Vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen krijgen hiermee te maken. De regeling werd in 2024 in het leven geroepen om de toerismesector na de coronapandemie een boost te geven. De maximale verblijfsduur voor visumvrij reizen wordt teruggeschroefd naar 15 of 30 dagen, afhankelijk van het land. De regels worden aangescherpt om misbruik door criminelen te voorkomen. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat bij een schietpartij zeker 8 mensen om het leven zijn gekomen. 5 anderen raakten gewond. De schutter opende vanuit een auto het vuur op voorbijgangers. Na zijn daad sloeg hij op de vlucht. Vervolgens werd hij door de politie ingesloten en bij het vuurgevecht dat ontstond werd hij gedood. De dader zou psychiatrisch patiënt geweest zijn. Een motief is nog niet bekend en de zaak wordt onderzocht. Volgens de Israëlische financiënminister Smotrich wil het internationaal strafhof in Den Haag hem aanhouden. Op basis van informatie van anonieme bronnen zou het gaan om vermeende misdaden tegen de menselijkheid. Smotrich is voor het volledig annexeren van de Westoever. De Israëlische financiënminister laat weten zich niet door het strafhof in Den Haag te laten intimideren. Het hof heeft bevestigd, nog ontkend, dat het Smotrich wil arresteren. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
9: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Vorig jaar heeft de Nederlandse Loterij, bekend van onder andere Lotto, Staatsloterij en Toto, 8 miljoen euro verlies geleden. In 2024 maakte de kansspelorganisatie nog 31 miljoen euro winst. De regeling dat toeristen visumvrij voor maximaal 60 dagen Thailand mogen bezoeken komt te vervallen. Vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen krijgen hiermee te maken. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat bij een schietpartij zeker 8 mensen om het leven zijn gekomen. 5 anderen raakten gewond. Volgens de Israëlische financiënminister Smotrich wil het internationaal strafhof in Den Haag hem aanhouden. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: BFM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
2: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: De Royal Pop horloges van Swatch, die afgelopen weekend in 3 Nederlandse filialen van het horlogebedrijf zouden worden verkocht, zijn uit veiligheidsoverwegingen naar het hoofdkantoor teruggestuurd. Zaterdag moesten de winkels in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en Utrecht dicht blijven, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen om zo'n horloge te kopen. Er werd besloten de betreffende winkels vanwege de veiligheid 3 dagen te sluiten. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten blijken in april meer passagiers via Schiphol het vliegtuig te hebben gepakt in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om bijna 6 miljoen passagiers. Dat was een kleine 3% meer dan in 2024 en april is daarmee de drukste maand van dit jaar tot nu toe. Het aantal vluchten naar het Midden-Oosten echter zakte met 56% in naar ruim 84.000 passagiers. Vanwege de oorlog in Iran werd er niet van en naar verschillende bestemmingen in de Golfregio gevlogen. In Straatsburg heeft de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel de Europese Orde van Verdiensten gekregen. Op het moment dat het erelintje werd opgespeld, kreeg zij een staande ovatie van de leden van het Europees Parlement. De 71-jarige Merkel werd geprezen voor haar rol als verbinder tussen Oost en West. De oud-bondskanselier bedankte de EU voor de onderscheiding en waarschuwde Europa dat de waarden onder druk zijn komen te staan. De eigenaar van het Spaanse modebedrijf Mango, Jonathan Andic, is opgepakt. Dit in verband met de dood van zijn vader in 2024. Senior kwam na een wandeling met zijn zoon Jonathan om het leven na een val van een klif. Dat gebeurde in de buurt van Barcelona. Begin 2025 werd de zaak gesloten omdat er volgens de rechter geen aanwijzingen voor een misdrijf waren. In oktober werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De Royal Pop horloges van Swatch, die afgelopen weekend in 3 Nederlandse filialen van het horlogebedrijf zouden worden verkocht, zijn uit veiligheidsoverwegingen naar het hoofdkantoor teruggestuurd. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten blijken in april meer passagiers via Schiphol het vliegtuig te hebben gepakt in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om bijna 6 miljoen passagiers. In Straatsburg heeft de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel de Europese Orde van Verdiensten gekregen. De eigenaar van het Spaanse modebedrijf Mango, Jonathan Andic, is opgepakt. Dit in verband met de dood van zijn vader in 2024. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: studio at 2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: De Telegraaf meldt dat jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur van mening zijn dat meldingen van kindermishandeling bij Meldpunt Veilig Thuis te lang blijven liggen. Dat betekent dat kinderen lang in een onveilige situatie zitten. De wet zegt dat binnen 5 dagen bekeken moet worden of een kind veilig is, en dat wordt geregeld niet gehaald. Veilig Thuis laat weten dat alle meldingen binnen 24 uur gelezen en beoordeeld worden. Met onveilige situaties gaat men direct aan de slag, maar soms blijkt een situatie achteraf ernstiger te zijn. En over 3 weken zal jeugdminister Sterk met alle instanties die bij de zaak van de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal betrokken zijn overleggen. Sterk wil dat er een scenario komt waarbij nog voor de zomer actie ondernomen wordt, omdat dit gewoon niet mag gebeuren. De minister noemt de 2 opgepakte moeders ziek in hun hoofd en heeft de Tweede Kamer gegarandeerd dat de betrokken kinderen veilig zijn. De moeders worden de komende dagen nog vastgehouden. Het Openbaar Ministerie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek. Volgens justitieminister David van Weel heeft het kabinet geen geld meer over voor het luchtalarm. De Rijksoverheid gaat het systeem dat verouderd is niet vervangen. Dat houdt in dat er ook een einde komt aan de test van het luchtalarm dat iedere eerste maandag in de maand om 12 uur 's middags afgaat. Nederland telt 4278 alarmpalen en die schijnen niet iedereen te bereiken. In geval van nood stuurt NL Alert berichten via zendmasten naar mobiele telefoons. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw quotum voor de import van staal. Dat houdt in dat 18,3 miljoen ton staal tariefvrij kan worden ingevoerd. Dat is 47% minder dan het huidige quotum. Het parlement wil verder het staalimporttarief buiten het quotum van 25% naar 50% verhogen. Als de lidstaten instemmen, kan het nieuwe staalquotum vanaf 1 juli al ingaan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking. Dit is...
3: I miss knowing what you're thinking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De Telegraaf meldt dat jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur van mening zijn dat meldingen van kindermishandeling bij Meldpunt Veilig Thuis te lang blijven liggen. Dat betekent dat kinderen lang in een onveilige situatie zitten. En over 3 weken zal jeugdminister Sterk met alle instanties die bij de zaak van de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal betrokken zijn overleggen. Volgens justitieminister David van Weel heeft het kabinet geen geld meer over voor het luchtalarm. De Rijksoverheid gaat het systeem dat verouderd is niet vervangen. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw kwotum voor de import van staal. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht wordt een noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. De eerder verlengde maatregel gold tot vanmorgen 6 uur. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. Er is een celstraf van 24 jaar geëist tegen de man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het slachtoffer werd op 1 januari 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden doodgeschoten. Het zou hier om een vergismoord gaan. Mogelijk was drugsbaron Dennis van den B het doelwit. Zweekhorst woonde in de buurt en leek op hem. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de 58-jarige René F. opdracht voor de moord heeft gegeven. F. ontkent de beschuldigingen. Het is nog altijd onduidelijk wie de schutter in deze zaak is geweest. In het Belgische Halle is de politie bestolen van duizenden flessen lachgas die kort geleden door agenten in Brussel in beslag waren genomen. Wegens ruimtegebrek liet de politie de flessen in dezelfde loods achter waar ze werden gevonden. Agenten wisten een drugsbende op te rollen en arresteerden meerdere verdachten. Op de loods werd een nieuw slot geplaatst, maar dat mocht niet baten. Dieven hebben alle flessen met een straatwaarde van rond de 300.000 euro achterover gedrukt. Het weer. Vanavond en vannacht valt hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. In Loosdrecht wordt een noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Er is een celstraf van 24 jaar geëist tegen de man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het zou hier om een vergismoord gaan. In het Belgische Halle is de politie bestolen van duizenden flessen lachgas die kort geleden door agenten in Brussel in beslag waren genomen. Het weer. Vanavond en vannacht valt hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 of 6. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink 182,
3: Three Doors Down,
4: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
5: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Ticket op 2FM.nl. Het is 6 uur.
6: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
6: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
6: Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000... en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland... wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa... waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel... voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten... omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen... In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. In Noord-Brabant heeft de politie vanochtend 9 personen opgepakt die verdacht worden van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht is de noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
7: Give it up!
0: 2FM.

0: Hey. Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet zoals eerder aangekondigd met 9000. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt die verdacht worden van het overtreden van de opiumwet. En in Loosdrecht is de noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. En dan nog het weer. Het is vanavond bewolkt en regenachtig. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.
1: Fuego.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
2: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de twee zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle tientallen knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, twee kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5.000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9.000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4.000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM.

Thijs Sanders van BNN VARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet 9000. En een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. En dan nog het weer. Het is vanavond bewolkt en regenachtig. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12... met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: studio@2fm.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
1: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de 2 zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle 10 knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, 2 kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Goeiedag, ik ben Francis Dix. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen onderweg naar Gaza. En na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. En dan nog het weer. Het is vanavond bewolkt en regenachtig. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
1: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onder.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. En de Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. En dan nog het weer. Het is vanavond bewolkt en regenachtig. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Your pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink 182,
3: Three Doors Down,
4: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
5: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Check it op 2FM.nl. Het is 10 uur.
6: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
6: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
6: Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
7: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder

Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. En de komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
2: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Het zesjarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder ontwikkeling.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen, omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: studio at 2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
1: Goedenacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2 FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2 FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 1 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
1: Goedenacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïense eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen, omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Your pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink 182,
3: Three Doors Down,
4: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
5: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Check it op 2FM.nl. Het is 2 uur.
6: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
6: Goedenacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
6: Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden.